En doe, daar legt man zich den doe. In scheune wege muis, nu gaat dat voeder los. En jij de mat ontmoet, langt nu de bodderbreut, ze valt erover.